De ochtendshow van Hallo Kids Radio. Met zometeen een verhaaltje verteld door Sprookjesboom. Waar dat over gaat? Mensen vragen wel eens van, weet je al waar dat over gaat? Nou, niet altijd. Soms wel, maar nu dus ook niet. 6:30, Sprookjesboom hier op de radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het bos.
2: Oh, nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ja, ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer vol komt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpot...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel. Omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor...
4: Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed. Als mijn schatkist maar weer vol komt.
4: Ja, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja. Ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ja. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja. Een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Ja. Hey, langnek. Koud, hè, hierboven.
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen.
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: overdag.
1: Goedemorgen, dit is de radio. Ja, dit is Hallo Kids Radio. Met Arnoud en zometeen ook Mayoni. En om 6:15 de platenkast. En dat is deze week een leuke. Dat is liedjes voor de papa's en mama's. Ja, die doen ook hun best. Dat vinden we leuk om de platenkast te openen. Speciaal voor de papa's en mama's met verzoekliedjes. Nou, ik heb al een lijstje binnen. Maar als je denkt, ja, dat wil ik ook. Dan kun je dat even insturen. Via de app of via de mail. En wie weet hoor je dan zometeen of straks jouw liedje op de radio. Ja, zo kan het ook.

0: Nou, daar is die weer hoor.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast die gaat elke dag open om 7:15 en om 7:15. En vrijdagmiddag dan ook nog een keertje. En met deze week liedjes voor de papa's en mama's. Of voor de opa's en oma's. Dat mag ook natuurlijk. Hè? Maar eigenlijk dus even verzoekliedjes voor jullie. Want nou ja, jullie zetten ook altijd de radio aan. En luisteren ook gezellig mee. Dus dan vind ik het ook wel leuk. Nou, ik heb gisteren al een verzoekje binnengekregen van papa Michel. En er staat niet bij hoe oud papa Michel is. Maar dat maakt op zich ook niet uit. Maar ik ben even benieuwd of hij dit liedje kent van toen hij heel klein was. Of dat hij dat pas later heeft ontdekt. Maar ja, dit is een hele vrolijke. Het is weliswaar vakantie. Maar voor iedereen die naar school moet. Nou, dan moet je toch wel een beetje op tijd opstaan zometeen. En dan is het lekker om even te bewegen. Even uit te rekken. Nou, dat kan op dit liedje. We gaan terug naar 1986. Dat is dus precies 40 jaar geleden. En ja, ik heb het album hiervan. Het hele album, de LP. We hebben het over Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. En die hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Dat was Jay op Hallo Kids Radio. Een mooie dag. En het is nu de hoogste tijd om eens even te gaan laten horen wat de prijsvraag precies is. Want misschien heb je het toevallig gisteren al meegekregen. Maar vandaag is het inmiddels dinsdag. En voor sommigen is het lekker vakantie. Voor anderen is het natuurlijk gewoon een schooldag. En omdat het voor sommigen vakantie is, hebben we deze week weer iets als het ware uit de kast getrokken. Namelijk het ticketalarm.
1: Ja, het ticketalarm. Ik kreeg net al een appje van een luisteraar die zegt... Wat kunnen we deze week winnen? Nou ja, dat mag jij even vertellen, Marjoni.
0: Nou ja, kijk, ik kan het nu niet zomaar laten horen, want dat is natuurlijk niet helemaal hoe het spelletje werkt. De hele week lang hoor je het ticketalarm voorbij komen op de radio. Zodra je dat hoort, moet je natuurlijk snel wat insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via het prijsvraagformulier op onze website. Want deze week maak je namelijk kans voor tickets voor Slagharen.
1: Ja, attractiepark Slagharen. Ik heb vroeger in Drenthe gewoond. Ja. Daar ligt Slagharen in Overijssel, maar daar ging je nog wel eens naartoe. Toen was het nog het ponypark. Maar tegenwoordig is het een fantastisch attractiepark. En hoor je nou dat ticketalarm op de radio, in de ochtendshow, of straks om 10:50 of om 10:45. Wij weten ook niet wanneer het voorbij komt.
0: Nee.
1: Als je het hoort, dat ticketalarm, dan moet je meteen even een berichtje sturen naar ons. Want ja, dan maak je kans op tickets.
0: Absoluut. En het leuke is, ja, Slagharen is een leuk park. Want de tickets zijn dus bijvoorbeeld ook te gebruiken voor de speciale Halloween dagen.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
1: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele hartelijke goedemorgen. Het is 7:05. Gisteren begon de week. En vandaag is Mayoni ook weer bij. Ja, ik had verteld, Je was gisteren een beetje je stem kwijt, hè?
3: Ja, ja, maar we hebben een heel leuk weekend gehad. En we hebben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag uitgebreid live radio gemaakt vanuit een museum. Een museum in Maastricht, in Bonnefante. En dat was ongeveer 4 uur lang. En je hoorde bijna mij 4 uur lang kletsen met kinderen. Dat was heel gezellig. Daardoor was mijn stem al wat minder. En de dag daarna hadden we ook nog de première van een groot Sinterklaasfilm. En ik werd maandag wakker en toen dacht mijn stem, nee, dit gaan we niet doen.
2: Nee,
3: dus ik had gewoon helemaal niks meer gisteren. Nee. Ik denk, ja.
2: Maakt niet uit. Ik had gisteren een leuke uitzending met ook nog tussen 8 en 9 heel veel berichtjes. Want ja, het is natuurlijk herfstvakantie. Hè, dus een deel van het land kan wat uitslapen. Ik ben wel er zo van door. Want ik ga naar, we hebben het erover gehad, naar het Cinekit Festival. En daar ga ik podcastopnames maken. Dat is bij Pathé.
3: Noord.
2: Amsterdam Noord, ja, dat is een bioscoop. Ja, we waren natuurlijk zondag nog in de Pathé Arena. En dan ga ik lekker in gesprek met kinderen. En dat gaat dan over de films die daar draaien. Zo hartstikke leuk. Waar we het ook nog over moeten hebben, dat is toch wel heel vervelend. Een mega storing cyberaanval bij de grootste supermarkt van het land. Het is echt heel heftig. Alles ligt plat. De website ligt er helemaal uit. De bevoorrading ligt helemaal stil. Ik ben gisteren even geweest kijken naar Albert Heijn. Kassa's doen het niet meer. De schappen zijn leeg. Nou, het is echt heel, heel heftig hoor.
3: Ik ben gisteren toevallig ook naar Albert Heijn geweest. En ik weet niet hoe het bij jou was, Arnold, maar ik vond het eigenlijk ook wel weer heel grappig. Want we zijn met z'n allen die zelfscan zo erg gewend. Die mensen die bij de kassa zaten, gewoon de lopende bandkassa, hè, die hebben ze bij ons dan nog 2. Ja. De medewerkers maakten continu foutjes. Want ze zeiden, ja, ik heb het al zo lang niet meer gedaan. Ik weet gewoon niet meer hoe het moet. Ja, dat vonden we toch met z'n allen wel weer heel grappig.
2: Ja, ik kom daar nog even op terug.

0: is de ochtend.
1: Nou,
2: het is een beetje onduidelijk. Nou, het is een beetje onduidelijk, want ze denken dus dat het echt een cyberaanval is, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Want nou, dit is gewoon niet leuk. En als dit langer gaat duren, wordt het gewoon heel vervelend. Maar weet je nog die campagne van de overheid?
3: De kassajongen vraagt mij of ik zegels spaar. Ik zeg ja, maar mag ik vragen? Wat spaar je eigenlijk zelf? Heb ik het gezellig voor hetzelfde bedrag?
1: Ja, een praatje maakt je dag. Dus ik wil niks, maar het komt wel heel goed uit.
2: Ja. En ik denk dat andere supermarkten stiekem ook wel weer een beetje blij zijn. Want het zou me niks verbazen als een hele hoop mensen die normaal gesproken naar die mooie blauwe supermarkt gaan, dat ze bijvoorbeeld nu even naar de gele gaan of de groene.
1: Ja, nou, ik verwacht eigenlijk, Jumbo kennende, dat als dit heel, heel erg wordt, dat ze ook wel weer een handje gaan helpen.
2: Ja, want dat zal ook wel weer.
1: Dit is ook wel vervelend en het kan hun ook gebeuren. Dus ik ben benieuwd, want ik wou net eens even naar de website, maar het is allemaal weg.
2: Ja, alles is footsie.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Ticketalarm ging af. Ik hoop dat je dat gehoord hebt. Want als jij nou zit te luisteren en je denkt... ik zou binnenkort wel een keertje naar Slagharen willen gaan. Nou, dan zou ik nu heel snel meedoen via de Hallo Kids radiotelefoon of via het prijsvraagformulier op de website. Want komende vrijdag, dan gaan we bekendmaken wie oh wie met die tickets van Slagharen er vandoor gaat. En het leuke is, het maakt dus niet zo veel uit hoe vaak je meedoet, wanneer je meedoet... als je maar meedoet. Dus ik weet nog van de vorige keer. We hebben namelijk vaker een attractiepark ticketalarm op de radio gehad. De vorige keer waren er ook heel veel kinderen die meerdere dagen achter elkaar meededen. En ik kan je wel verklappen. Al die deelnemers gaan dan vervolgens in een grote grabbelton. Daar wordt flink door gegrabbeld. Dan komt daar een winnaar uit. Ja, en hoe vaker je dan dus in die grabbelton zit, hoe meer kans je maakt. Dus ik zou vooral even meedoen als je binnenkort naar Slagharen wil.

0: Stars met I Just Might hier op Hallo Kids Radio. Ik zie dat er inmiddels al een aantal luisteraars meedoen met het ticketalarm. Hartstikke goed, want deze week maak je namelijk kans op tickets voor Slagharen. Alleen, ja, die winnaar wordt wel pas bekendgemaakt komende vrijdag. Maar goed, dat is toch over 1, 2, 3 nachtjes slapen al.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip. Wat alles te maken heeft met kaas. Ja, ik weet niet of dat ook een van jouw favoriete onderdelen is. Maar ik heb dus altijd kaas zo rauw, zeg maar. Hè? Een plakje kaas op de boterham. Dat vind ik echt drie keer niks. Ik krijg er helemaal de rillingen van. Maar als het dan gesmolten kaas is, dan vind ik het echt super lekker. Dan ruikt het ook zo lekker als je dat bijvoorbeeld op een tosti doet. Echt, oh. Dus ik dacht inderdaad, we doen een lekkere kaasontbijttip. Maar dan is het natuurlijk wel even belangrijk om te weten, oké, maar wat voor een kaas heb je dan bijvoorbeeld nodig? Want je hebt zoveel verschillende soorten. Je hebt bijvoorbeeld rauwe kaas. Dat noemen ze dan bijvoorbeeld een mozzarella. Of feta of camembert. Maar je kan natuurlijk ook plakjes kaas gebruiken met ontbijt. Of geraspte kaas. Nou, wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag maken een soort kaaspannenkoek. Maar dan zonder pannenkoekbeslag. Ja, het is misschien een beetje gek wat ik nou zeg. Ik denk dat je het eerder een beetje kan vergelijken met soort kaaskoekjes. Ja, want wat heb je namelijk nodig? Je hebt een kommetje nodig. Je hebt heel veel geraspte kaas nodig. Je hebt een eitje nodig. Die mag je alvast in het kommetje breken. Dan doe je een beetje peper bij. Een beetje zout is op zich niet nodig, omdat je dus die geraspte kaas al hebt. Nou, dan doe je vervolgens die geraspte kaas met een flinke grote hand doe je in het kommetje waar het eitje in zit. Dan doe je even goed door elkaar husselen. Dat het dus heel erg plakkerig wordt. En dan doe je een beetje boter in de pan. En dan doe je voorzichtig je ei met kaasmengseltje in de pan gieten. En dan is even een kwestie van wachten. Let alleen wel op, ja, dit is misschien heel gek wat ik nou zeg, maar kaas kan smelten, maar kan ook aanbranden. Ja, ja, dus als het pannetje te hoog staat op het vuur, zo noemen ze dat dan, hè. Ja, dan heb je kans dat je kaas verbrandt. Dat is niet zo lekker, maar wel als die natuurlijk goed gesmolten is. En het handige aan deze gekke kaaspannenkoek zonder pannenkoekbeslag is namelijk dat je deze pannenkoek niet per se hoeft om te draaien. Je kan er namelijk ook gewoon een deksel bovenop doen. Dan even een paar minuten geduld hebben. En dan is je kaaspannenkoek eitje zonder beslag, blijft gek om dit zo te noemen, is klaar. En dit is hartstikke lekker om warm te eten. Je zou er zelfs nog bijvoorbeeld een plakje spek tussen kunnen doen. Dat je nog een beetje dubbel vouwt. Maar je kan hem ook gewoon los eten. Ja, ja, ik als wij bijvoorbeeld heel veel geraspte kaas in huis hebben. En dat moet op, want dat heb je wel eens. Dat je dan kijkt naar de datum en denkt, oei. Of bij een eitje, als je kijkt naar de datum en denkt, oei, dat moet ik wel snel gaan eten. Ja, dan is dit wel een van mijn favorieten, hoor. Want ja, je hebt maar twee ingrediënten nodig. En oh, het huis ruikt zo lekker als dit in de pan zit.

0: Sonisch.
1: Job, oftewel Dutchtuber op Hallo Kids Radio. Ja, we hebben hem afgelopen zondag nog gezien. Want hij was namelijk bij de première van de grote Sinterklaasfilm. Hij zit namelijk ook in die film. En toen hebben we hem even kort, hoe noem je dat? Zo achter de coulissen, zo heet dat dan, achter de schermen gesproken. En hij vertelde dat hij het superleuk vindt dat hij weet dat hij deze week weer de superhit te pakken heeft. En hij vertelde dat hij ook binnenkort op tour gaat. Dus ik zei, ja, maar Job, dan moeten we toch even iets kunnen regelen met iets leuks. Hij zei, dat mag ik dan niet zeggen. Hij zei, daar moet je echt mijn manager voor hebben. Dus ik moet nog even kijken wat ik met die manager kan regelen. Want Job gaat namelijk op tour vanaf januari. Gaat hij door heel Nederland weer langs bij allerlei leuke concertzalen. Daar kan je ook naartoe. De tickets zijn inmiddels te koop. Nou ja, dus hij komt op allerlei plekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van Den Haag, Amsterdam? Hij gaat zelfs helemaal naar Groningen. Maar hij komt ook gewoon in Arnhem. Hij komt in Nijmegen. Hij komt in Enschede. En hij gaat zelfs naar België toe. Ja. Hij gaat bijvoorbeeld ook naar Antwerpen. Nou, ik ga kijken of ik met de manager iets kan regelen. Dat zou natuurlijk superleuk zijn. Alleen, het is wel pas vanaf januari. Dus dat is natuurlijk nu nog een beetje vroeg. Het is nu pas oktober. Want ik kreeg namelijk een vraag, los van het liedje van Job wat we net hadden gehoord op de radio. Ik kreeg namelijk een vraag of ik de superhit van deze week kan draaien. Want dat is namelijk ook van Job. Ja, je zou misschien denken van niet, maar dat is wel echt zo. Want Job, die heeft namelijk deze week de superhit te pakken. Maar niet alleen Job, nee, ook de grote Sinterklaasfilm. Want het is dus eigenlijk al een Sinterklaasliedje. Zonder dat Sinterklaas daarin zingt. Dat is dan toch wel weer knap eigenlijk, hè? Want je zou toch verwachten dat niet zo is als het een liedje is wat gemaakt is voor de Sinterklaasfilm. Dus ik pak hem er even bij. Want dat is natuurlijk wel leuk. Even kijken hoor. Want die werd namelijk aangevraagd door Nicky. Die is namelijk een super grote fan van Dutchtuber. En Nicky, ik wil hem graag voor jou draaien. Het liedje heet namelijk, de superhit van deze week heet Onze Tune. En daar hoor je dus ook twee Pieten van de grote Sinterklaasfilm in zingen. En die ga ik nu voor je aanzetten. Dus Nicky, ik zou zeggen, zing maar mee als je de tekst al kent.
2: Dit is Onze Tune.
3: Onze Tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Speciaal voor Nicky, onze superhit van deze week. Oftewel onze tune van de grote Sinterklaasfilm samen met Job. En dat is toch wel heel leuk, hè? Dat we dus nu al een beetje Sinterklaasmuziek kunnen draaien op de radio zonder dat het woord Sinterklaas er zelf in zit. Ja, nou hoop ik alleen wel nog. Kijk, want het is pas oktober. Vandaag 14 oktober. Zometeen gaan we natuurlijk ook uitgebreid zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Maar ik hoop dan toch eigenlijk wel dat er dan toch ook nog even een goed Halloween liedje wordt uitgebracht. Ja, ja, en dan natuurlijk wel even eentje die dan niet te eng is. Maar dat we dan niet alleen Sinterklaas liedjes hebben straks als superhit, maar dat we dan ook nog een keer een Halloween liedje hebben. Want kijk, Sinterklaas superhit, die gaan er sowieso komen als Sinterklaas in Nederland is. Maar ja, Halloween is natuurlijk nog daarvoor, dus dat zou wel leuk zijn. En misschien dat we dan straks dus ook weer kersthits hebben. Echte kerstsuperhits. Alleen ja, dat duurt nog even, want dat is natuurlijk pas in december. Ik zit even na te denken, maar een verjaardagssuperhit. Zou dat ook kunnen?
1: Volgens mij is er hier iemand
0: zou wel leuk zijn natuurlijk, hè? Als er ook een keer een liedje gemaakt wordt over een verjaardag en dat dan de superhit wordt van deze week. Nou, niet deze week, wie weet voor volgende week. Want vandaag is het 14 oktober, dus we gaan even uitgebreid hard zingen voor iedereen die vandaag jarig is. En ik heb iemand op de verjaardagskalender staan. Daar staat namelijk Rayani. En Rayani is vandaag 12 jaar geworden. Rayani, wat heb je een mooie naam. Ik wens jou heel veel plezier vandaag met het vieren van je verjaardag. Ja, er staat niet bij waar Rayani woont, want anders had ik kunnen vragen natuurlijk, ja, of je hebt lekker vakantie op je verjaardag, of je moet nog naar school, maar het zal sowieso een leuke dag worden. Want ja, je bent tenslotte maar één keer per jaar jarig. Dus we gaan speciaal zingen voor Rayani, die is vandaag 12 geworden, en voor alle andere jarigen, want dat zijn er natuurlijk veel meer. En daar gaan we heel hard voor zingen, met het hele bekende liedje. Oké, met z'n allen, komt-ie!

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: de baas.
1: Luan Bellinga met Harry op Hallo Kids Radio. En daarvoor krijg ik me nou, hoorde ik nog een keer het ticketalarm voorbij komen op de radio. Ja, meestal gebeurt dat niet zo hartstikke snel achter elkaar. Maar ja, ik weet nooit van tevoren wanneer het ticketalarm komt. Want dat kan ik namelijk niet zien op mijn beeldscherm. Dat maakt het voor mij ook af en toe extra spannend. Daarom schrik ik er gewoon af en toe van. Want de hele week lang maak je namelijk kans op tickets voor Slagharen. Dus als je nou denkt, ja, ik zou daar wel graag naartoe willen, dan moet je natuurlijk even meedoen. Want ja, eigenlijk mogen wij natuurlijk niet meedoen, want dat is niet helemaal eerlijk. Wij werken bij Hallo Kids Radio, maar ik zat dus even na te denken. De laatste keer dat ik naar Slagharen ben geweest, toen zat ik in groep 4. Ja, moet je nagaan. Zo lang is dat al geleden. Oh, dat is eigenlijk wel heel erg. Ja, dus misschien dat ik, ja, maar goed, ik mag niet meedoen. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, ik kan zelf niet meedoen met de prijsvraag. Maar ik zou toch graag wel een keertje weer daar naartoe willen. Dus ik moet het dan toch maar eens even op mijn verlanglijstje zetten. Want ja, aan de andere kant, ik bedoel, ik ben binnenkort toch ook alweer bijna jarig. Dus zou je dat voor je verjaardag kunnen vragen? Attractiepark tickets? Moet wel kunnen, toch?

0: Afgelopen zondag waren wij met Hallo Kids Radio op de première van de grote Sinterklaasfilm. En de meiden van K3 waren daar ook met hun mooie superhelden outfit. Oh, ik vond het wel echt heel mooi. Ik dacht, oh, dat wil ik ook hebben voor carnaval. Ja, nou is dat misschien een beetje gek, want het is natuurlijk hun outfit van, ja, die videoclip en natuurlijk ook hun outfit in die film van de grote Sinterklaasfilm. En ik weet zeker dat als ze straks volgend jaar de nieuwe theatershow gaan draaien met al die verschillende liedjes, dat die outfit natuurlijk ook weer terugkomt. Maar oh, ik vond wel dat zij wel een van de mooist geklede mensen waren, hoor, op de rode loper afgelopen zondag. Maar goed, leuk natuurlijk om K3 uitgebreid te draaien, ook met hun allernieuwste liedje, dus Superheld. Maar nu gaan we even terug in de tijd.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want DJ Arnoud zat er net kort nog even bij met de ochtendshow, maar hij moest richting Amsterdam. Want daar is namelijk het Cinekit Festival bezig. En hij staat daar de hele dag te helpen met de podcast set. En dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar ja, daardoor kan die niet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Want in de auto radio maken is toch een beetje lastiger. Dus de platenkast is voor mij. En ik had aan Arnoud gevraagd. Ik zei, oké, maar dan moet ik wel even weten wat zometeen dan het thema is van de platenkast. Toen zei hij, die heb ik eigenlijk niet deze week. Ik denk, dat is toch ook onhandig dan? Dus die heb je niet. Wat moet ik dan doen? Hij zei, nou, ik heb gewoon voor iedereen die nu lekker zit te luisteren, gewoon even gekeken naar alle berichtjes die binnenkwamen. En daar kiezen we er gewoon eentje van uit. Ik denk, oké, ja, dat kan ik ook. Ik heb namelijk een berichtje binnengekregen via de Hallo Kids Radio Telefoon van mama Els en Sophie. En mama Els en Sophie willen graag een liedje horen van Kinderen voor Kinderen. Een hele goede ouwe. Want daar staat namelijk, wij zouden graag, ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen willen horen. Groetjes Sophie en mama Els. Nou, dat past zeker in de platenkast, want zo, dit is een oud liedje zeg. We gaan terug naar de jaren 80 helemaal.

We hebben deze week geen superhit met Halloween muziek. Want het is namelijk een beetje met Sinterklaas muziek. Maar ik dacht, ik pak het er toch langzaamaan alvast even bij. Want Halloween, ja, het is op 31 oktober. Niet per se iets wat in Nederland superveel gevierd werd. Vandaar dat ik het in verleden tijd praat. Want ja, 10 jaar geleden werd het een stuk minder gevierd dan tegenwoordig. Tegenwoordig zijn er veel attractieparken bijvoorbeeld die eraan meedoen. Dat je lekker kan griezelen daar. Ook zijn er steeds meer kinderen die verkleed gaan langs de deuren. Hè, om lekkere snoepjes op te halen. Of buurtverenigingen die allemaal gekke spooktochten organiseren. Dus ja, die griezelmuziek mag toch langzaamaan ook wel een beetje op de radio. Dus als je toevallig nog een leuk griezelliedje tegenkomt. Hè, bijvoorbeeld van een kinderartiest die wij nog niet hebben. Laat het dan vooral even weten. Hè, want dan kunnen we die ook mee gaan draaien.

zit me nu net te bedenken. Kinderen voor Kinderen heeft natuurlijk ook een aantal griezelliedjes gemaakt. Maar ja, ik weet niet zeker of die nu ook uit de bingomolen komen rollen. Dat durf ik niet te zeggen, want ja, er zitten 75 balletjes in. Dus ja, er is niet zo'n hele grote kans dat die eruit rolt. Maar ik ga mijn best doen. Even kijken. 1, 2, hoppakee. Ja, dat komt erin uit. Eens even kijken. Vandaag gaan we luisteren naar nummertje 71 op de lijst. Eens even kijken. Nummertje 71 uit de bingomolen. Is een... is geen griezelliedje. Maar is wel een liedje van de koningspeler. Ik ben benieuwd of je die nog kent. Het is alweer een tijd geleden namelijk dat dit liedje uitkwam. Zo, wel een beetje zo in coronatijd. 2021. Toen maakten Kinderen voor Kinderen namelijk een liedje. Voor de koningspeler dus. En dat heette Zij aan Zij.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag. En vandaag is een dag dat sommigen lekker vakantie hebben. Als je namelijk in het noorden woont, dan heb je al vakantie. En woon je nou in het midden of in het zuiden van Nederland? Ja, dan heb je geen vakantie. Nee, dan moet je deze week nog naar school. Maar dan heb je de week daarna vakantie. En dan iedereen in het noorden, ja, die moet dan alweer. Dus ja, het hangt maar net vanaf hoe je daarnaar kijkt natuurlijk. En je hoort mij al een tijdje kletsen zonder DJ Arnold. Dat komt omdat die moet namelijk vandaag richting Amsterdam. Ik heb hem net al even kort gesproken, maar hij zit inmiddels in de auto. Want hij gaat namelijk vandaag naar het Cinekid Festival. En toen dacht ik ineens, ja, het noorden heeft natuurlijk al vakantie, maar ik dacht altijd als we aan het noorden dachten voor de vakanties en zo, dacht ik altijd, hè, Groningen, Friesland, die kant op. Maar Amsterdam hoort daar ook gewoon bij. Ja joh, dus woon je nou toevallig hè, in de buurt bijvoorbeeld van Amsterdam? En heb je zoiets van, ja, ik wil eigenlijk nog wel iets leuks doen deze week. Nou, het Cinekid Festival is nog de hele week. En daar zijn allemaal leuke dingen te beleven. Bijvoorbeeld dus in de buurt van de bioscoop Pathé Noord in Amsterdam. Daar kun je van alles nog wat leren hè, over hoe dat allemaal gaat met films. Met stunts, met animatiefilms. En daar wordt natuurlijk ook een leuke podcast gemaakt waar

Amsterdam te stellen. Die kunnen we ook hier stellen. Dus ik ben benieuwd. Wat denk jij? Hoe zou er over 10 jaar films gemaakt worden? Kijk, want vroeger deden ze alles nog tekenen. Of met klei maken. Hè? Dat is ook heel bekend natuurlijk. Bob de Bouwer was ooit met klei gemaakt. Of zou binnenkort dan alles met AI worden gemaakt? Ja. Hey, dit is de ochtend. Dan hebben we geen acteurs meer nodig. Op de radio. Lijkt me wel gek, hoor. Met

Bamboo Bill samen met Jungle Jack. Ja, die kan je natuurlijk zien in de dierentuin, naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Daar hebben ze leuke optredens die ze geven. Misschien ook een leuke tip, hè, voor als je nog niet weet wat je deze vakantie wil gaan doen. Dan kan je ook natuurlijk lekker naar een dierentuin gaan. Of ja, je blijft gewoon lekker thuis. Dat kan natuurlijk ook, hè. Misschien ga je wel, dat horen we toch ook regelmatig, als we bijvoorbeeld een jarig opbellen. Ga je je kamer wel opnieuw verven, dat je nu een andere kleur krijgt? Of misschien gaan jullie thuis een grote schoonmaak houden. Ja, in je kledingkast. Om even te controleren of je alle winterkleding nog wel past. Dat is natuurlijk wel handig. Want ja, als je nog geen winterjas hebt. Ik heb even gekeken naar de temperaturen van deze week. Ja, we gaan niet meer echt 20 graden aantikken. Dus die winterjas zou ik toch langzaamaan maar wel eens eventjes van zolder gaan halen. Want die ga je wel nodig hebben. En dan is het wel handig dat je dan even voor de zekerheid controleert of je hem nog wel aan kan. Ja, wat zou een beetje jammer zijn als je straks naar school moet fietsen in een te kleine winterjas. En dat fietst volgens mij toch niet zo heel erg lekker. Nou, vandaag heb je volgens mij nog geen winterjas nodig. Vandaag wordt het zo tussen de 15 en 16 graden. Ietsje kouder in het noorden, daar wordt het 14 graden. Maar volgens mij valt dat nog wel mee qua winterjas. Ik denk dat je de winterjas pas echt nodig hebt als het ook heel hard waait. Nou, dat valt nu wel mee als je naar buiten kijkt. Dus ik zou zorg in ieder geval dat je een jas aan hebt. Dat sowieso. Die zonnebril, nou, die kan je thuis laten. En dat we dan met z'n allen nu ook wel echt naar school gaan. Dus pak je tas, pak je jas, doe je schoenen aan en ga zo meteen met z'n allen lekker naar school toe. Als je tenminste naar school toe moet, hè, want ben je nou toevallig team vakantie, dan moet je even je vingers in je oren stoppen. Ja, dan gaan we je volgende week weer naar school sturen, maar deze week ben je dus even lekker vrij. Voor iedereen die naar school gaat, we gaan met z'n allen, daar komt ie. 5, 4, 3, 2, 1, naar school toe!

Dit liedje was aangevraagd door Sanne via de Hallo Kids radiotelefoon. Want Sanne die zegt namelijk, hoi DJ Arnett en DJ Mayoni. Ik zou graag het liedje van Kinderen voor Kinderen willen horen. Hola, ole, ole, want ik heb lekker al vakantie. Nou, Sanne, dat is hartstikke mooi om te horen. Want dan kan je natuurlijk nog lekker lang luisteren naar Hallo Kids Radio. Dus als je nu denkt, Sanne, nou ja, ik wil eigenlijk nog wel een ander liedje horen. Dan mag je dat natuurlijk even insturen, hè, via de Hallo Kids radiotelefoon. Gewoon zoals je net ook al gedaan hebt. En trouwens, dat geldt niet alleen voor Sanne, maar dat geldt voor iedereen die nu aan het luisteren is, hè. Dus wil jij graag wat horen, laat het ons weten. Want zometeen gaan we weer door met de muziek. Maar ja, ik heb al even op de klok gekeken. Het is bijna tijd om die muziek even op pauze te zetten. En dan denk je misschien wel, huh, maar een radio kan je toch helemaal niet op pauze zetten? Nee, dat klopt. Maar ik kan natuurlijk wel heel eventjes ervoor zorgen dat de muziek niet meer te horen is. Want Sprookjesboom staat er klaar voor. Dus ik denk, als ik zo naar de klok kijk, nog ongeveer één liedje. En dan is hij aan de beurt.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Huh? Wat is dat? Huh? Ik ben rijk. Rijk! Rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Mijn staart!
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja. En als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies. Ja, ja. De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op. Daar komt hij. Ja. Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Zo. Zwaar zeg. Even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor. Of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Och, het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt die. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat uw gang. Waar was ik nou? 1, 2... 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze...

0: Dat was vrolijke muziek van Maya erbij op Hallo Kids Radio. En ik heb een berichtje binnengekregen van Joris. Joris is namelijk een groot fan van Juliana Toren. Hij gaat er binnenkort ook weer naartoe. En het leuke is, Joris die vraagt, ja, zo'n superhit, hè, is leuk. Ik had het daar net ook al even over. Deze week is de superhit van de grote Sinterklaasfilm samen met Job. En toen had ik gevraagd van, goh, hey, als je nou toevallig nog leuke liedjes kent die bijvoorbeeld te maken hebben met Halloween, misschien dat we dat dan wel de superhit kunnen maken. Dus Joris zei, maar wacht even. Juliana Toren heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. Allemaal over Halloween. Ja, enig dingetje is alleen wel, Joris, dat ben ik dan misschien net even te vertellen om erbij te zeggen, is dat de superhit is natuurlijk wel altijd een liedje wat hartstikke nieuw is. Ja, en ik heb even opgezocht, die liedjes van Juliana Toren, die hebben ze al meerdere jaren. Dus als ze nou een nieuw liedje gaan uitbrengen, dan zouden dat zeker als superhit kunnen neerzetten. Maar dat kan natuurlijk niet met liedjes die al een paar jaar oud zijn.
1: Dit is onze tune. Onze tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

Midnight Sun van Zara Larsson. Ja, en heel veel mensen denken dat Zara Larsson nog helemaal niet zo lang muziek maakt. Maar dat is helemaal niet waar. Nee joh, 10 jaar geleden was ze er ook al bij. Alleen ja, toen klonk het misschien nog net een beetje anders. Ze was toen nog hartstikke jong. Maar ook toen maakte ze al muziek die in de top 40 lijst terecht kwam. Alleen ja, kijk, weet je, Zara Larsson is ineens weer helemaal hot en happening geworden. Door dat TikTok filmpje van het liedje Lush Life. Wat dus eigenlijk al een oudere hit was. Dus soms kan het zomaar zijn dat je social media nodig hebt, hè, om even je muzikale carrière een nieuwe boost te geven. En Zara Larsson, ja, die heeft daar dus lekker veel gebruik van gemaakt, want inmiddels overal waar ze optreedt is het weer hartstikke uitverkocht. Ze zat namelijk even een klein dipje, maar dat dipje is nu helemaal voorbij. Sterker nog, ze heeft alweer aangekondigd dat er veel nieuwe muziek aan gaat komen, dus ik ben heel benieuwd wanneer we haar nieuwe muziek kunnen verwachten.

blijft leuke muziek, hè, van Bruno Mars op Hallo Kids Radio. En dan, ja, dan is het alweer bijna tijd om de ochtendshow af te sluiten. Maar gelukkig komt daarna ook weer een heel leuk programma, namelijk het peuteruurtje met allemaal leuke liedjes voor de allerkleinste. En dat is dan toch ook wel, ja, net een beetje anders dan wat je gewend bent van de ochtendshow. Want ja, je hoort wat minder mensen praten. En daar komen dan ook ineens liedjes voorbij die je bijvoorbeeld in de ochtendshow nog niet gehoord hebt. Wat dacht je bijvoorbeeld van muziek van Boomba? Komt straks voorbij, maar ook muziek van Nijntje. Dicky Dick hoor je straks op de radio. Maar ook Jeroen Schipper, Storyzoo. En nog veel meer. Ook Juf Roos zie ik nog klaarstaan. Dus dat wordt een heel leuk uurtje om lekker naar te luisteren. Dus ik hoop dat je de radio gewoon aan laat staan. Want, goed om te weten, het ticketalarm kan vandaag ook weer op meerdere momenten voorbij komen. Alleen ja, ik weet nooit van tevoren wanneer dat is. Want deze week maak je namelijk kans op tickets voor Slagharen. Dus wil je dat graag winnen, dan zou ik de radio extra lang aan laten staan deze week. Want telkens als je het hoort en je stuurt het in via de Hallo Kids radiotelefoon of via het prijsvraagformulier op de website, dan maak je kans. Nou, ik ben heel benieuwd wie het allemaal gaat horen, Ticketalarm. En morgenochtend, dan zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe ochtendshow. Hey!

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ja, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Dikkie Dik zit er al klaar voor met het peuteruurtje. Laten we maar gauw gaan beginnen.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

gelijk zoeken. Mo, doe nou voorzichtig. Hey, hey, oh. Ja, oh, je hebt hem. Oké, daar komt-ie. Ja, leuk, leuk, Tim. Hartstikke leuk.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

van. Zingen liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind, omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt. Er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn. Daar was je toch net naar

0: Het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de

0: De leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Weet jij al hoe Itsy Bitsy Spinnetje haar pootjes beweegt? Kijk goed en doe haar gewoon maar na.

0: we hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Nul!
1: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
2: Ja, ik ben heel trots op ons.
3: Ik luister elke dag naar jullie. Groetjes, Feline.
4: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
0: Het attractiepark Ticketalarm.
2: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticketalarm.
2: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks zag de laatste tijd zo slecht dat ze haar eigen toverboek niet kon lezen.
1: Vier waterloze wandelstokken. Ik mag zuurstokken toveren, die kleine lettertjes ook. Gelukkig zijn spreuken voor betere brillen. Primi, Prami, brillendoos. Optica, formatica, fortissimo's.
2: Ja? Ka, wat gebeurt er?
3: Je bril is vergroot. Oh, die heks is weer bezig.
1: Slangenstaart met slagroom. Sterker moest die worden, niet groter.
2: Het lijkt erop dat u ook mijn bril heeft omgetoverd naar een reuzenmaat.
1: Oeps, ben ik een beetje uitgeschoten.
2: Ja.
1: Wegwezen, mijn bril is belangrijker.
3: Ja, maar Ko kan niet zonder zijn bril. U zou tenminste kunnen zeggen dat het u spijt.
1: Spijt?
3: Ja.
1: Heb ik daarvoor walgelijke wetenschappen en gruwelijk gemeen zijn gestudeerd? Om aardig te gaan doen? Ja, oproepelen jullie onderdeurtjes.
2: Ja, geen stijl. Ja.
1: Verkleiningen. Mussennesten.
3: Dat kan toch niet zomaar?
1: Mierenneuzen.
3: Zijn heksen.
1: Muizennissen.
2: Oh. Wat heeft u gedaan?
1: Had hij maar niet in de weg moeten lopen.
4: Maar dit is zelfs voor een kabouter te klein, hè?
1: Onzin.
2: U maakt de ene fout naar de andere.
4: Ja.
2: En u zegt niet eens sorry.
1: Beginnen jullie daar nou weer over? Verdwijn, voor ik jullie laat verdwijnen.
2: Maar.
1: En onthoud, een heks zegt nooit sorry.
5: Laatst heeft ze de bezem van Assepoester per ongeluk betoverd.
2: Ja, vorige week zat de put van vrouw Holle vol met vleermuissnot.
4: Ze wordt zo kippig, hè, dat ze haar eigen boek niet goed kan lezen.
6: Kippig? Als ze maar niet overal eieren gaat leggen.
4: Kippig betekent dat je niet goed ziet, Q.
2: Ze is te koppig om iemand om hulp te vragen.
4: Ja.
2: Of om sorry te zeggen.
6: Ja, is ze nou kippig of koppig?
5: Ze moet een nieuwe bril.
2: Mijn bril, die ligt nog bij het snoephuisje. Als de reus erop gaat staan, heb ik niks meer om door de heks te laten verkleiden als ze ooit eens wel een goede bui heeft.
1: Slangenstaart met slagroom! Er staat toch bierennesten, luizenissen? Oh, mijn boek! Een postzegeltje! Dat is niet meer te lezen! Oh, dit is het einde van mijn heerlijke heksenbestaan!
2: Gestraft voor haar onhandigheid. Mooier kan niet.
4: Maar je bril dan.
2: Oh.
4: En moet ik altijd zo klein blijven?
2: Ja.
4: Heks?
1: Wie praat daar?
4: Ka, de mini-kabouter. En klein genoeg om uit een piepklein toverboekje een spreuk voor te lezen.
1: Help je me? Dat zou akelig aardig van je zijn.
4: Maar dan heb ik eerst één toverspreukje van u nodig. Hij staat niet in het boek. Iedereen kent hem. En hij gaat zo. Het spijt me. Of, sorry.
1: Een heks zegt nooit. Goed. Sorry.
2: Ja.
4: Zegt u maar waar ik moet zijn.
1: Achterin staat een terugdraai toverspreuk. Lees hem voor en ik zeg hem na.
4: Ja, hier. Riviera, Rivora, Riversa.
1: Riviera, Rivora, Riversa.
7: En ja, dit formaat staat me beter. Dank u wel. Eerste heks die toch sorry durfde te zeggen.
1: Beloof me dat jullie het nooit aan andere sprookjesbosbewoners doorvertellen.
2: Nou, dat kunnen we niet beloven. Het spijt ons.
7: Sorry, heks.
1: En nou, opkrassen, krielkabouwtertjes. Ik heb alweer spijt van wat ik heb gedaan.
0: Als je iets fout hebt gedaan, is het netjes om sorry te zeggen. Dan blijft niemand lang boos. Zo had Klein Duimpje eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Luister via Hallo Kids.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Je bouge les pieds.
1: Tantedag. Het is weer heerlijk morgen in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker te dollen en te rollen. Het is maar goed dat de wijze varen er is.
2: Wat is het toch heerlijk om lekker niks te doen, hè Pip?
3: Niks doen? Hondjes toch? Zijn jullie vergeten dat het vandaag een hele belangrijke dag is?
2: Huh? Wat bedoelt u, wijze vader?
3: Het is vandaag Tantedag.
2: Oh, het is vandaag Tantedag, Pip.
4: Ja, Tantedag, jippie. Dan gaat tante vast iets heel leuks voor ons doen.
3: Ho, ho, ho, jongens. Tante Perenboom doet al meer dan genoeg voor jullie. Op Tantedag is de bedoeling dat jullie iets voor tante doen.
2: Oh, ja. Tante is altijd heel lief voor ons.
3: Precies, dus jullie moeten haar een beetje verwennen vandaag. Waarom maken jullie niet eens een lekkere taart voor tante?
2: Ja, wijze varen. Wij kunnen toch geen taart maken? Dat kan alleen tante.
4: Nou, Woezel, ik kan best een taart maken. En misschien nog wel lekkerder dan tante's perentaart.
2: Jij? Ja hoor.
4: Ik ja.
3: Geweldig, Pip. Woezel, jij gaat helpen. En begin maar gelijk, dan hebben we straks een hele leuke tantedag.
4: We gaan al. Kom, Woezel. We gaan aan de slag.
2: Oké, Pip. Hoe gaan we beginnen?
4: Nou, tante zegt altijd iets van eerst bloem en boter.
2: Bloemen en wat?
4: Ja, bloemen en
2: potjes. Ja, natuurlijk. Dat is lekker in een taart. Yummy! Ik ga gelijk zoeken. Tot zo! Die stond wel een mooie struikje, weet je wel?
4: Ja! Nou, dat ziet er heel lekker uit, Woezel. Vooral die botjes.
2: Ja, maar bij tante is het nog wat meer aan elkaar geplakt.
4: Oh, dat is echt heel makkelijk.
2: Oh?
4: Weet je wel, als we een kasteel maken met van dat natte zand, dat plakt goed.
2: Oh, wat goed, Pip. Jij weet echt hoe je een taart moet maken. Ik ga wel even wat nat zand uit de zandbak halen. Hoi, tante. Dag, tante.
5: Wat zijn ze allemaal aan het doen, wijze varen?
3: Nou, tante.
2: Opzij, opzij. Hier komt de allerlekkerste taart van de hele wereld. Helemaal gemaakt door Woezel en Pip. Voor tante Perenboom en iedereen. Want het is vandaag Tantedag!
5: Ach nee zeg. Zo. Hebben jullie een taart voor mij gemaakt? Voor Tantedag? Ik dacht eigenlijk dat jullie dat vergeten waren.
2: Natuurlijk niet! Tantedag is heel speciaal!
4: Kom Woezel, we geven iedereen een lekker stuk.
2: Miauw.
5: Jongens, die taart ziet er veel te mooi uit om op te eten, hoor. Die wil ik bewaren. Ja, ja, het is zo'n mooi cadeau.
3: Ja, mooi.
2: Maar dan hebben we geen taart.
5: Nou, jullie raden nooit wat ik vanmorgen gebakken heb.
2: Peertaart!
5: Ja, nou komt dat even goed uit, zeg. Wat een fijne tantedag. Heel fijn. Dank je wel, iedereen.
1: Nou, dat kwam inderdaad goed uit. Zo heeft iedereen een heerlijke tantedag. Of zullen we het voortaan maar taartendag noemen?

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst dan.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: lieve kinderen, zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een treurende muziekboom. Je hoort het goed, een muziekboom die verdrietig was. Het begon allemaal zo. Er was eens een wolf die snakte naar een hapje roodkapje.
1: Het is leuk om een lied te zingen in het bos. In het bos.
2: Kijk, mijn aanstaande maaltijd nou toch eens blij bloemen plukken.
3: Oh, hallo.
2: Ja, dag. Kon ik haar maar meenemen naar een plek diep in het donkere bos, waar geen pottenkijkers zijn. Als je zingt. Dat is het. Ik ben geniaal.
1: Uit mijn hoofd.
2: Hallo.
1: Dag, meneer de Wolf.
2: Je zingt leuk. Ik ken iemand die je daar een enorm plezier mee zou doen.
1: Ja? Ik mag van mijn moeder niet met vreemde wolven praten.
2: Je moeder heeft groot gelijk. Jammer alleen voor die zielige muziekboom.
1: Muziekboom?
2: Ken je die niet?
1: Nee.
2: Staat ergens diep in het donkere bos.
1: Oh.
2: Alle liedjes die in de lucht hangen, vangt hij op. Ja, zo kan hij de muzieknoten aan zijn takken laten groeien.
1: Maar waarom is de muziekboom zielig?
2: Hij heeft al een tijd geen mooi liedje gehoord. Nog even en hij is al verdorren van verdriet.
1: Ik wil de muziekboom beter maken. Waar staat hij?
2: Ga vanavond naar de rand van het diepe donkere bos. Ze zeggen dat je hem daar kan horen jammeren.
0: Het diepe, diepe, donkere bos. Daar was Roodkapje nog nooit geweest. Ze vond het best eng. Maar een sprookjesbos zonder muziek, dat kon ze zich niet voorstellen. Ze moest de muziekboom een liedje gaan brengen.
1: Geen gejammer. Hoe klinkt een jammerende muziekboom eigenlijk?
4: Ach en nee!
1: Daar is hij!
4: Jammer de bammer!
1: Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing.
2: Mooi, maar te zacht. Kom iets dichterbij, onbekende jonge dame.
1: Voor een lied vraag je naar Roodkapje elke keer. Lieve boom, ik zing graag en
2: nog
1: het is...
2: Nog een ietsie, pietsie dichterbij.
1: Dank je wel dat je ons muziek geeft elke dag. Elke dag.
5: Roodkapje, wat doe je daar?
3: Jij lijkt mij zo verdwaald als een vis in een hooiberg.
1: Dit is de muziekboom. Hij zorgt voor de sprookjesbosmuziek. Maar dan moet ik hem eerst beter zingen.
3: Een boom geeft appels, kersen, peren. Maar deze hier kan musiceren?
2: Roodkapje zong net een liedje voor me. Maar ik moet nu even alleen zijn met de jonge dame. Huh? Omdat ik haar een heel mooi, maar heel moeilijk lied moet leren. Dat alleen gezongen kan worden door kleine meisjes met rode kapjes.
1: Maar hoe gaat het dan?
4: Nou, kijk.
5: Zing het dan?
1: Ja.
5: Of ben je geen echte muziekboom?
2: Zeker wel. Het gaat ongeveer zo. Wie mooi wil zingen, heeft een goede zangstem nodig. Om zuiver te zingen moet je goed oefenen.
5: Nou inderdaad, muziekboom. Goed blijven oefenen.
3: Zulke liedjes maken iedereen ziek.
1: Als je dit wil horen, kan je beter vragen of de wolf een keertje voor je komt zingen.
5: Ja, die zingt net zo lelijk.
3: Misschien, muziekboom, nog een beetje verkouden.
0: De wolf heeft nog dagen lopen janken, zoals alleen wolven doen. En van de muziekboom heeft niemand ooit nog iets gehoord. En toch zit het sprookjesbos gelukkig nog vol met liedjes. La la la la la la la la la. Goed, laat de een maar zingen en de ander verhalen vertellen. Zo was er ooit een verhalenverteller. Maar dat, lieve kinderen,

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends.

0: de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dan

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio. Het attractiepark Ticketalarm.
8: Yes!
7: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticketalarm.
8: Yes!
7: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoorpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Sean is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan.
5: Born to be wild.
4: Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Schip ahoy, piraatjes. Ik ben Piet Piraat. En je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: De wereld van Studio 100.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hey Leidjes, hier spreekt brandweerman Bill. Altijd paraat. Vandaag ga ik mijn vrienden Samson en Marie helpen.
3: Bombaloo. Tombi.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Jij hebt een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en

0: Klapper de Plop.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar

0: ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio. Mee.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo allemaal, hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: just might. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Sneeuwwitje. De wereld stond in bloei. De zon scheen in al haar pracht en de zomer was nog nooit zo mooi geweest. Er speelde een jong prinsesje op de trappen van het kasteel. Dat deed ze elke dag. Haar naam was Sneeuwwitje en alle mensen hielden van haar. De koks, de lakeien, iedereen. Behalve haar stiefmoeder, de boze koningin, die een heks was. In de kelder van het grote kasteel stond een enorme toverspiegel. En elke dag stond de boze koningin voor die spiegel.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
2: Oh, koningin, het gaat van hand tot hand dat u de mooiste bent van het hele land.
0: Keer op keer stelde de boze koningin haar spiegel dezelfde vraag. En altijd kreeg ze hetzelfde antwoord. Tot op die ene dag.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
3: Oh, koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier nu.
1: Dat kun je niet menen. Je liegt tegen me.
0: De boze koningin rende de trap op naar boven en keek uit het raam. Daar stond Sneeuwwitje. En ze zag hoe mooi ze was geworden.
1: Ik zal ervoor zorgen dat ik de allermooiste blijf in het hele land.
0: De koningin ging naar haar kamer en liet de jager bij zich komen.
1: Ik wil dat je morgen met Sneeuwwitje naar het bos gaat. Zeg haar dat je haar de dieren wilt laten zien. Ga daarna steeds dieper met haar het bos in. En als je daar dan bent op die open plek, dan dood je haar.
4: Maar koningin, ik kan...
1: Doe het! En als bewijs van haar dood breng je mij haar hart.

0: De volgende dag nam de jager Sneeuwwitje mee naar het bos achter de zeven bergen.
1: Het is hier zo mooi. Wat gaan we hier doen?
0: Maar de jager zweeg.
1: Kijk daar, een konijntje.
0: Sneeuwwitje bukte zich om het konijntje te aaien. En op dat moment wilde de jager toeslaan, maar viel hij snikkend op zijn knieën. Sneeuwwitje draaide zich verbaasd om.
1: Wat is er?
2: De koningin wil dat ik u dood.
1: Waarom? Ik snap het niet.
3: Prinses, zorg dat je verdwijnt en loop het woud in en kijk nooit meer om. Nooit meer!
0: Sneeuwwitje keek de jager aan en hij zag het verdriet in haar ogen. Toen draaide ze zich om en verdween tussen de dichte takken van het donkere bos. Overal hoorde ze vreemde geluiden. Geluiden die ze niet kende en nog nooit had gehoord. Ze liep verder en verder, tot ze op een open plek in het bos aankwam.
1: Wat is het hier mooi en zo licht. De zon schijnt door de bladeren en overal groeien bloemen. Kijk, een huisje. Wat klein.
0: Ze liep er naartoe en klopte op de deur.
1: Ik hoor niets.
0: Voorzichtig opende ze de deur en liep naar binnen. Er stond een tafel met zeven krukjes. En de tafel was gedekt met zeven bordjes en zeven lepeltjes.
1: Ik zou wel even boven willen kijken. Oh, ik ben zo moe. Misschien mag ik hier wel even slapen.
0: Daar vond ze zeven kleine bedjes naast elkaar. Sneeuwwitje wilde erin gaan liggen, maar de bedjes waren te klein. Ze besloot om op alle bedjes tegelijk te gaan liggen.
1: Ik ben zo moe. Niemand zal het erg vinden dat ik hier heel eventjes slaap.
0: Sneeuwwitje viel in een diepe slaap, maar werd wakker van stemmen. Ze opende haar ogen. En naast de bedjes stonden zeven kleine mannetjes.

0: Wow, wat een lekker ding, zeg!
1: Stil nou eventjes.
0: Nou, laat ik vind er het nooit toevallig,
1: laat mij haar even bekijken.
0: Wat een mooi meisje.
2: Stil nou!
3: Waar ben ik?
2: In ons huisje. Wij zijn de zeven dwergen. En wie ben jij?
3: Mijn naam is Sneeuwwitje.
0: Hoe kom jij hier?
2: Hoe kom je hier?
4: Ze vertelden het verhaal van de jager en hoe ze het bos in was gevlucht en het huisje vond en op hun bedjes in slaap was gevallen.
0: Jij mag bij ons blijven wonen. Dan kun je voor ons koken en voor ons zorgen.
3: Dat zou prachtig zijn. Ik kan soep maken.
5: Ja, uiensoep voor mijn verkoudheid.
6: Ja, lekker met van die balletjes.
0: Ik lust helemaal geen soep.
2: Stil nou!
4: Ze sprong uit bed en ging aan de slag. De dwergen hadden nog nooit zo lekker gegeten. En zo ging het elke dag. De dwergen werkten in de mijn in het bos en Sneeuwwitje zorgde elke dag voor lekker eten en een schoon huisje.
0: Zorg ervoor dat je voor niemand de deur open doet als wij er niet zijn. En praat nooit met vreemden.
3: Ik zal erop letten.
4: Ze waren heel gelukkig met elkaar, diep in het donkere bos. De boze koningin was ervan overtuigd dat Sneeuwwitje was gestorven. Dus stond ze vrolijk voor haar toverspiegel en vroeg...
7: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er nu de mooiste van het hele land?
8: O, koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is nog altijd 1000 maal mooier nu.
7: Hè? Maar dat is onmogelijk. De jager heeft mij haar hart gegeven.
8: Koningin, haar dood is pure schijn. Het gegeven hart was van een everzwijn. Nu leeft Sneeuwwitje achter 7 bergen, in harmonie met de 7 dwergen.
7: Oh, dus ze leeft nog. Dan zal ik haar zelf wel uit haar weg ruimen.
4: De boze koningin, die eigenlijk een heks was, opende een enorm boek en begon allerlei toverspreuken te prevelen. Daarna vermomde ze zich als een lelijk oud vrouwtje.
7: Niemand zal me zo herkennen. En deze appel zal haar einde betekenen. Want ik heb hem vergiftigd. Aan 1 kant.
4: Het lelijke oude vrouwtje legde de giftige appel bovenop haar mandje en vertrok in de richting van het bos. Op hetzelfde moment gingen de dwergen op weg naar hun werk in de mijn.
3: Tot ziens! En vanavond heb ik een heerlijke verrassing voor jullie allemaal.
4: Sneeuwwitje was druk in de weer om helder water uit de put te halen, toen ze plotseling een vreemd geluid in de verte hoorde dat steeds dichterbij kwam.
7: Mooie appels, de mooiste appels die je ooit hebt gezien.
4: Sneeuwwitje schrok en wilde vlug naar binnen gaan. Maar voordat ze alle ramen dicht kon doen, stond het oude vrouwtje al voor het open raam.
9: Hallo, lief kind.
3: Goedemorgen, mevrouw.
9: Vind je mijn appels niet prachtig?
3: Ja, ze zijn zeker heel mooi. Maar ik mag niet met vreemden praten.
9: Vreemden? Maar ik ben een arm, oud, krom vrouwtje. En ik wil je alleen maar mijn mooie appels verkopen. Wil je misschien eerst een stukje proeven?
3: Dat kan ik niet doen.
9: Zullen we een appel delen? Allebei een helft.
4: Het lelijke oude vrouwtje nam een hap uit de appel. Maar wel uit de helft die niet giftig was.
9: Ze zijn zo lekker.
4: Sneeuwwitje dacht even na. De appels zagen er inderdaad lekker uit. Glanzend rood. En ze roken ook zo heerlijk zoet.
3: Goed, een klein stukje dan.
9: Alsjeblieft.
4: Sneeuwwitje pakte de giftige appel aan en nam een flinke hap. Niet lang daarna voelde ze hoe alles om haar heen begon te draaien. Ze kon niet meer blijven staan en viel op de grond. Het oude vrouwtje veranderde weer in de lachende boze koningin.
7: En nu zullen we nog wel eens zien wie hier de mooiste is.
4: Van opwinding rende ze al struikelend het bos uit op weg naar haar geliefde spiegel.

0: Die avond kwamen de dwergen thuis uit de mijn en vonden Sneeuwwitje op de grond in hun huisje.
1: Sneeuwwitje!
2: O jee!
1: Wat is er gebeurd?
2: Vlek op vlek, wat zonde van de jurken.
1: Een appel?
2: Ja, een appel, ja.
0: De dwergen zagen de giftige appel en dachten dat hun lieve prinsesje dood was. Ontroostbaar knielden ze naast Sneeuwwitje neer, terwijl de tranen over hun wangen biggelden.
1: We moeten een kist voor haar maken.
3: Ja, een hele mooie.
1: Met een deksel van glas.
2: Ja, een deksel van glas.
0: De dwergen gingen aan de slag. Ze werkten dag en nacht aan een glazen kist, zodat ze altijd naar haar konden kijken. Toen de kist klaar was, legden ze Sneeuwwitje erin en zetten de kist op een open plek in het bos, zodat de zon in haar gezicht kon schijnen. Daar treurden de dwergen. 7 nachten, 7 dagen, 7 weken. Totdat er op een dag hoefgetrappel klonk.
1: Wat is dat voor geluid?
2: Geluid?
3: Ik hoor geen geluid.
2: Stil!
1: Stil!
2: Luister dan!
0: Uit het bos kwam een jonge prins op zijn paard. De knapste prins die ze ooit gezien hadden.
4: Wie is dat meisje? En waarom slaapt ze in die glazen kist?
1: Dat is Sneeuwwitje.
3: Jeetje.
2: Wij houden heel veel van haar.
3: Ja.
1: Ze was zo lief.
2: En zo mooi.
4: Inderdaad. Wat is ze mooi. Zou ik haar wakker mogen kussen?
0: De dwergen keken elkaar verbaasd aan, maar stemden toe. Ze openden de glazen kist en de prins sprong van zijn paard. Hij knielde naast de kist en langzaam boog hij zich over Sneeuwwitje heen. Zijn lippen kusten haar lippen. En toen de prins weer omhoog kwam, gebeurde er iets wonderlijks. Sneeuwwitje knipperde met haar ogen, kwam overeind en keek om zich heen. En toen ze van verbazing haar mond opende, viel het stukje giftige appel eruit. Sneeuwwitje en de prins keken elkaar diep in de ogen en werden als bij toverslag verliefd. De prins knielde naast haar neer en zei:
4: jij bent het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Wil je met me trouwen?
5: Ja, dat wil ik, lieve prins.
0: De prins zette Sneeuwwitje voor zich op zijn paard en samen reden ze het bos uit, op weg naar het kasteel van de prins. En de dwergen? Die leefden verder zoals ze altijd deden. In een onopgeruimd huisje en met lang niet zo lekker eten als Sneeuwwitje voor hun kookte. Maar ze leefden nog wel lang en gelukkig.

hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: weer de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio. Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
2: We gaan in de spotlight voor publiek.
1: En dat doen we ook de koprol.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
2: Dit is onze tune.
0: Onze tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De Kikkerkoning. Ooit waren er eens, in twee verschillende landen, twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, duh, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit!
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Dit donkere bos is van mij! Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied! Dat zet ik je betaald! Ik zal je veranderen in een kikker!
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader! Dus wat doet u hier, zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem. Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Ah, dan ben je des... Stierig, mersen, maar zin niet.
0: De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner.
1: U beoogt nou! Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zal je leren. Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader, de koning, haar moeder, de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slaap in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
2: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
0: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam die alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek.
1: Ah, mijn bal!
0: De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan.
2: Wacht op mij, prinsesje. Wacht op mij.
0: De kikker wilde haar nog inhalen. Maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroodjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uw majesteit, een bijzondere gast kondigt zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet bij. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapte en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: lost a key. What's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Heb je alles bij je?
3: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gaaf?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: zitten.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Ja.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.